Gaude te donen om den anderen te denken, dat roept Jezus aan stel. In zijn Nieuw Testament in Matthäus Kapitel 25 vers 40 zegt hij: Waarlijk, het zaaiend wat je gedone hebben voor einem van mijn geringste Brüder, oud ook zestere, dat heb je van mij gedone. In de Bibel, dem Wort Gottes, wordt vorken darüber geredet, dat het Jezus wichtig is, wann wie kreit, den Menschen wat Gaude donen, die niet vielleicht nicht so gut geht, die arm sind, oder auch mal traurig sind, oder auch als Uitländer fremde Menschen in unserem Land leben.

Wel wie net hoop uit Philippa kapitel 2, die vers van 5 ter 11 lezen. Die zullen alle zoeie zonen zijn als Jezus Christus zelfs weer. Die van natuur uit God weer, aber dat niet als wat zag, dat hij met gewalt genomen had. Hij stieg uit zichzelf uit zijn Godheid uit, nam knechtsgestalt aan en wordt dadurch so als wie een mens geboren. En als hij eerst een mensje gestalt weer, stieg hij uit zichzelf erauf en wie gehoorzaam wat omduwt om te reeds. Daarom heeft God aan hem alle heisten plaats erhoven en een nome gegeven die over alle nomes staat. Zodat zich aan Jezus zijn nome alle knieën am Himmel, op de eerd en onder de eerd bijen zullen, en dat alle tongen te God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is.

18. Farsch, habe ich eine Vermohnung für Gatschine Tschinge. Ich lese nun die ersten zwei Farschen, 2. Petrus, das 3. Kapitel. Meine Leute, das ist nun der zweite Brief, den ich Ihnen schrieb, und ein Bett, weil ich Ihnen reiner Sinn abrege und Ihnen denken helfe, dass ich die Wert behole, die durch die heilige Propheten und Apostel gerät wurde, und durch dort gebaut, dort wie dem Herr Jesus seine Apostel Ihnen gegeben hat. Hier ist dort nun klar gemacht, dass Petrus der Schreiber von Bad Brief ist. Da sind Amazoner, die Gott sein Wort nicht annehmen und Acht geben. Sie tun das, weil sie wollen nicht Gott sein Wort gehorsam sein. Petrus will seine Hörer denken helfen, dass was heute sei hat, sehr wichtig ist. Er will auch haben, dass sie weiter sehen, dass sie seine Liebsten sind. Das ist ein sehr gutes Wort für Christen. Sohne, die Gott seine Tschinger sind, sind Gott seine Liebsten. Petrus will den reinen Sinn abregen, sodass sie rechte Gedanken denken würde. Und uns selbst und mit unserer alten Natur, wo wir nicht viel reine Gedanken haben, weil die alte Natur eine sinnliche Natur ist. Aber wenn wir wieder geboren sind, dann ist da auch eine neue Natur, die jährliche Gedanken denkt. Wir haben damit Help, weil es der Heilige Geist in uns wohnt. Paulus macht das klar in Römer, der 12. Kapitel, 1. 2. Vers. Darum prache ich jün Breda, durch Gott sein großes Mitlieder, dass je jün lief Gott übergeben aus sein Leben jet Opfer, dort Gott gefällt, dort ist jün vernünftiger Gottesdienst, und stahlt jün nicht mit dieser Welt glück. Leben sieht verändert durch ein neuer Sinn, so dat je bewiesen kann, wat Gott sein Weller ist, dat Gott ein angenehm und vollkommen ist. Ein reiner Sinn ist ein Sinn, der truhartig ist. Sohne die, zu wem Petrus schrift, wie der Christe, der mag die Gottlose wohnen, so aus wie auch tun. Mag den, wie auch falsche Lehrer, die sich an Schubskleider geschleit hatte, und probte an die Zeug hineinzukommen. Petrus will an nu denken helpen, an wat sie all wüsste. Wir haben alle Trouble mit, Dinge zu verjeten, die wir behouden sollen, und Dinge zu behouden, die wir verjeten sollen. Petrus wist, wo dat wir, dann he hat auch verjeten, dat he dem Herr Jesus versprochen hat, dat he am niemals aufsehen wird. Aber als he beim vier stund, seht he zu Jesus seine Feind, dat he Jesus nicht kennen deed. Wir wissen auch, dass Lothar wir ihm das sehr leid und er bekannt seine Sünd. Dort bracht ihm Trick in Gemeinschaft mit dem Herr und der Herr raubt ihm aus einer von seinen Apostel, der das Evangelium predigt wurde. Wort wir dort, was Petrus will haben, seine Hörer behauen sollen? Na, die sollen behauen, was die Propheten und die Apostel gesagt haben. Petrus wird nicht von der Alten Testament Propheten. Aber hei wir einer von dort Neue Testament, Apostel, den der Herr erwählt hat. Die Propheten und die Apostel stemmten mit was sie von Gott getragen hatten und gepredigt hatten. Dort stemmt auch mit was sie in der Schrift durchgeschrieben hatten. Dort ist, woran wir uns ab Gott sein Wort verloren können. Paulus, wie auch mag, die Apostel geteilt, und hei hat von dieselben Dinge geschrieben, als Petrus nu schriebe deed. Wat de Propheten en Apostel geschreven ha, is nicht bloß Sachen, die interessant sind. Die sind Wahrheiten en Geboten, die ze durch dem Herr Jesus gekregen hadden. Wat ze schriebe deden, wie ook bewoord, zodat we vandaag datzelfde lezen kennen en ons leven door nu regelen. Nu 2 Petrus, dat 3 Kapitel, 3 en 4 Vers. Und dort je dort erste weite Seele, dort in der letzte Tag wurde der Sparta kommen, die nur ihre eine Last wandeln wurde und sahen, wo es dort versprechen werde zu kommen, dann seit unser Vater gestorben sind, bleibt alles überein, so als es von Anfang Welt es gewasst. Wir müssen uns bekannt machen mit was Gott durch seine Propheten und Apostel gesagt hat. Wir müssen erst nur Gott hören, he weit was passieren wird. Menschen mögen uns allerhand vertellen, von was sie leben in der Welt passieren wird, aber die weten dort nicht. Wir können aber sicher sein, dass was Gott gesagt hat, dort wird ab und bei gemacht worden.
Petrus redt hier ook van de laatste dag. En wat meint hij daarmee? Na Gott haft al met mensen verduizenden jaar geschocht. En nu in deze tijd, wo Gott zijn genoot bewiesen deed, zijn we naar de laatste dag gekomen. We weten niet wanneer de genoote tijd tot een eind komen wordt. Bloß Gott weet dat. Aber we hebben al gezien dat daar een grote afval komen wordt. We zijn in zo'n dag, wo geleerde mensen Gott zijn woord in dem Herr Jesus aufgezeigt ha. Deze laatste dag worden aanhoudt dat de Herr Jesus voor alle Christen komen wordt. De Schrift vertelt ons dat die dag irgendeine tijd komen kan. Paulus zegt dat dit in een ogenblik passieren wordt. 1. Korinther 15, 51 en 52 schrift hij en zegt, checkt. Ik zei jund een geheimnis. We waren niet alle entschloppen, we waren over alle geändert worden. In einem Moment, in een ogenblik, wann de laatste trompet blozen wordt, dan de trompet wordt blozen, en de dodes worden opstonden en verweest, en wie zullen geändert worden. Dat wordt die niet genoeg tijd geven die voor Jezus Christus te entsluiten, mijn vriend. Wann du niet reed bist voor zo'n tijd, dan wirst du nicht mit einer Hecht gegriffen worden. Ich frage dich, bist du reit für dem Herr Jesus in Wader kommen? Du kannst sicher sein, wann du dem Herr Jesus aus Heiland annehmen wirst. Petrus sagt hier, dass in der letzten Tag wurde durch Sparta sein. Das wurde die falsche Lehre sein, den er in der zweite Kapitel beschrieben hat. Söhne wurden nicht Gott sein Wille tun und nicht nur Gott sein Wort harchen, aber wurde nur ihre eigene Last wandeln. Zo'n mensen worden spart van Gott zijn woord maken en van dat wat wie Christen leven. Falsche leren er spart, heeft met Christus zijn waderkomen te doen. De zeiden, woer is dat verspreken dat Jezus waderkomen wordt? De zeiden dat de Bijbel leren haar voor jaren gezegd dat de Heer Jezus terugkomen wordt en hij is nog niet gekomen. Doordat wel ze zeiden dat wils hij nog niet gekomen is, dan wordt hij ook niet gekomen. Aber zo'n denken is niet reich dat denken. Gott is niet zo als mensen zijn. Gott heeft alle zaken in ordnung gesteld. Dat wordt krijg zo passeren als hij dat uitgelegd heeft. Hij heeft dat in zijn woord uitgelegd. Hij heeft dat uitgeplant en hij heeft ons gezegd wat passeren wordt, aber niet de tijd oder alle omstandigheden. De Old Testament profeten reden veel van Christus zijn rijkdom dat hij afstalen wordt. De Nieuwe Testament apostel reden veel van hoe Christus voor alle Christen komen wordt. Aber dat wordt alles in ordnung zijn en tot de rechte tijd. Eerstens wordt de tijd komen wanneer de Heer Jezus in de lucht komen wordt en alle Christen naar zichzelf dropen wordt. Dan wordt de Antichrist op een boer gemaakt worden en de grote triebzal op de eerd en dan gebracht worden. Dat wordt 7 jaar duren. En dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eerd als de Messias en zijn rijkdom en dan brengen. De Antichrist wordt vernicht worden en de dievel wordt in gevangenis gestopt worden. Christus zijn rijkdom wordt op Amazon en op deze eerd zijn voor 1000 jaar. De Heer Jezus zei dat hij zonen die aan hem geleven uit deze wereld nemen wordt, zodat ze immer met hem worden zijn. In Johannes 14, de eerste 3 vers, lezen we dit. Laat je niet dat hart beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woning. Wanneer dat anders weer, wat ik je dat gezegd hebben. Ik ga je een stad reed te maken. En wanneer ik hen ga naar stad voor jullie reed te maken, waar ik terugkomen en jullie naar mijzelf holen, dat jullie ook kunnen daar zijn waar ik zie. Halleluja. Wat de valse leren doen, is dat ze Jezus zijn weerd aan zijn zaten en daarvan spat maken. Wie kunnen Jezus zijn weerd leven en aannemen, dan hij is nog niemals aan recht geweest. Aber de valse leren waren ver gaat zijn recht komen, en er strof wordt zo zijn als er werken verdiend haar.
Vi zullen nicht nur zo'n leren als dort. Hartje. Die falsche Lehre leven alles jetzt so als dort immer als je was en wordt ook zo blijven. Die zeggen dat mensen zijn kleker geworden en die welt wordt immer beter worden. Zo'n oordeel als de Christen van reden is nog niet gekomen en wordt ook niet, zo zeggen ze. Petrus zegt hier dat zo'n denken is niet goed. Daar wordt een tijd komen wanneer God zijn oordeel komen moet, wils de zin vermeert zich. En mensen ha, God zijn ongebad voor de genood en vergevenis niet ongenomen. Hij loert nog met zijn recht, wils hij wel niet ha dat iedereen zal verloren gaan. Ober dat komt een tijd wanneer God dat niet langer toch laten kan en hij die godloze rechte wordt. Daar wordt veel in deze tijd gereed van een welt, en dat alles top zal zijn. Dat je doorhaan dat een weltharscher komen wordt, die even de welt regeren wil, en hij is een die een dievelsman is. We zijn nu een scheidingspunt gekomen in deze welt, wils mensen haar God van haar leven uitgesloten. Daar zijn veel mensen die niet in God leven, maar ze leven dat eng van mensen leven op deze eer. Zoals wie dat weten, bald hier kunnen zijn. Van God zijn woord weet wie wat met mensen in deze wereld passeren wordt. Wie weten dat Jezus voor alle Christen komen wordt, zodat ze immer met hem Heer im Himmel kunnen zijn. Daar wordt een grote triebsal op deze eerd zijn, während de Antichrist regeren deed. Dan wordt de Heer Jezus terug naar deze eerd komen, hij wordt hem Antichrist rechten, en hem nog de hal schekken. Dan wordt Christus zijn rechtum afstalen hier op deze eerd. Zijn rechtum wordt op deze eerd zijn voor 1000 jaar. Dan worden alle godloze ver aan je gebracht worden en worden je recht worden.